Blijdend dat je laat je me was, zet me dan zonder mij. Blijdend dat je doet.

Lijst je mensen bij Merle. Je nagar met jouw gormaram tjem. Ja, je in paard, je maam, je Merle. Moet je knek, Merle.